Nooit voor je kijken, dat is het voorbeeld. En nada is nooit voor love, yeah. Alpha is een slechte taak. Ook niet eens.